As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

verkeerd om, is dit verkeerd om te sê wat ek bedoel? Ek is die een wat van jou hou. Het jy vergeten

benauwd voel ik dat ik jou niet meer kan bel. Hoe laat ga ik jou als ik jou nog aan mij voel? Hoe verlang ik jou als december oor mij spoel?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Een Harry Carey, twee koekatte en een hot dog. Een koffie, een goed sandwich en een eggnog. Een boekje sop en een traffic cop en I'm right for the night. Ik voel ze nors van al die dogs, breng water. Mijn maat die schreeuwt om een kostig hier al op kwade. Hij wordt benieuwd, want die vindt bij koud en

van mijn telefoon is die achterkant van jouw naam. En wil weet wie is en wat jij doet, maar je woorden.

ons gebouw, om ons mensen hier veilig te houden. Ons het opdracht gekregen om in die land te blijven van die vader. Voor mijn vrouw en mijn kind zal ik staan.

Straat, zelfs die asbooi knip een traan. En die dienst is zo langdradig, elke zitplek vol gepak. Die vrouwens met gehuilde oe en die manse gezichten strak.

dominee sê ook, stof tot stof, aanstap begraafplaas toe. Net hoor roep een stem van achter, van oom Willemse procureur. En ja, sy testament moet eerst opgemaakt word, so wil oom Willem dit moest laat gebeur. Die begrafenis stoet in zierest.

is klein. Al wat hij spel is pijn. Soms hoor ik als hij fluistert.

0: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

In dit was die tweede posisie Wilde Hart met Onrustig Nies en weer formaliteite om 10 uur op pad in die eerste posisie Veldbrand met WhatsApp Blauwstrepe.

0: maar niet wat in badde is.
1: Die kunnen zoek zijn krokodillen en nou maar mijn appelen, want ze weet niet waar ze brullen niet. Ampoer treft lak was lekker zeef, speelt boerentunes, een concertina blues, wanneer die bakkie ziet.

lampie kolen. Stuur een rook zijn morse koorden. De spijt van nog een bosveld vast aan ja. Kom ons draai nou maar die vleesie.

En dit is ons uittreetreffer van dees week. Leon Schuster met miljoene hanne verrassie. Dis het ons nou een vakante posisie op die luisterf en top 20 speelhuis. En dit gaan aan het duet tussen John Boucher en Tashay met In My Kombuis.

0: Top 20 trefferparade elke saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nommer 18.
2: Hey, ek is Nicholas Lou en jy luister na Luister FM, jou lekker luister.

0: En dit was hierdie week se 9de posisie. Bosduif en Rishon Brissou met maklik in die moeilikheid. 5 plekke opbeweeg van naasweek is 14de posisie. Volgende op die speellys in hierdie week se 8de posisie, Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met Oor Mekaar.
1: Harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: Smokkelrecht voor een lekker familienaal weer in Nederland deel is melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Bay Hotel.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, sybelproducten en boerensport, tot een kaas en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens door onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer asseblief boere se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerdery.
2: Dis anoniem en nie vir uitsaai nie, maar gooi my maar net in daar by die gebed vir vanmiddag asseblief. Ons het absoluut die hand van die Here nodig om hierdie gesin te red. En ja, ek was eintlik te skaam om verhoor in te skakel. Maar ek is ook een van die wat geveg het en geveg het en geveg het tot nou. En verlede jaar het ek my been verloor. Ek het my protese gekry. Ek het die hand van die Here nodig om my daarmee te help. Sodat ek weer kan loop. En ja, dinge is maar taf op hierdie stadium. So, as jy maar net vir my ook kan bid vanmiddag en vir my gesin asseblief. Dankie.

0: Net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Dat is de klanken van Early B-Daws met Sakum Sakum Sara. Nee, het wordt Wakefield awesome met Saturday Night en Braden Piper het afgeskopt awesome met Stop, Wacht, Blij nog een bikkie. Gilmer het voor ons fulltime scores deurgestuur, die Bulls 57 en die Lewis 15. Maar dankie Gilmer, het jy ons altijd hoogte hou van die scores ook daar. So, jylle kan nog boodskap met die eerste, is 082-33-33-67, onthou van die country versoeken ook. Jy begin jou boodskap met die woord country, gevolgd is jou twee country snitte van jou kees. Dan kyk ek wat van die snitte is beskikbaar en laai ek hulle vir jou in die speelhuis. Het al reeds een paar deurgekom en jylle maak hy speelhuis my lekker vol, nou net na vier, lekker muziek wat op jou wacht natuurlijk. Kom ons wat so kort advertentie breekie en dan gaan ons oor na die Baienaars Boerorkes met Siermelk se Teus.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat een wens van Shine & Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Mynrout Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Dat is Chris Els, net hier op Leinster FM, The Older I Get. Net voor het Chapel Heart, You Can Have Him, Jolene. Is 13 minuten net na 4 nou hier op Leinster FM. Is amper twee tijd voor ons weer. Maar voor eers, hier is Cora Marie.

0: Azela Lang Lee made Choosing Texas. Ek voor Gene Rocco, What Am I Living For? 27 minuten net na 4 nou hier op Luister FM. Dolly Parton is volgende. Sy span daar saam met Linda Ronstadt en Emily Lou Harris. Geniet om saam met my.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Doug Supernoos volgende The Perfect Picture. Net hier op Luister FM is Live Skyf met die Kuifse met my Rian Strydom tot en met 6.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Is nou so 13 minute net na 5 uur op Luister FM, Luifskuif met die Kuif. Ek is om teel tot om met so voor 6 vanavond en dan daarna skuif Daniel achter die microfoon in. Daniel strijd om natuurlijk wat jy verder gaan vat met die Saterdag sizzle. Maar vir nou, snotkop is volgende.

0: Is not God met Hikkies en Hart en Bos, 17 minute net na 5 nou.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.

0: Dis die klanke van Synth Peter en Marna hier om te dans. Net voor dit Gerrit Stein dan met pantoffels en pyjamas. Slypskuif met die kuif saam met my Rian. Kom mee so voor 6 vanavond. Volgende op die speelhuis Liam met Girls Night. Ons het net die nog prop Ry Dylan Revensie. En Rian benade julle allemaal wat nog wag vir jou hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister. FM.

0: Nadine, nader aan jou. En Leon het voor het dansen met Girls Night. Tijd nou aangestapt en zo om 6 uur op Luisterrip in. Prop is nog op die speellijst hier zo met Haasie op.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Nog nooit het ons eigen vrouw zo gezien. En ons dromen was zij zonder haar bikini. Ons het begeer om haar woorden voor ons oor te zien gebeuren.

de vraag, hoe gaat het? Ik antwoord, nee, het is recht. Maar elke zin volstukkend, soos een skryfsel sonder ink of plek.

plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar. En ek wens, ek was al thuis. En ek wens, ek was al thuis.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jouw vaart. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

te erve. Lekker bederve, die mooi van de merwe. Van de linde en van de merwe. Luister FM.

reisiger na niks. Strandloper kind, op soek na iets wat ek nooit ooit sal vind. Volgepakte hart, geen pennies in my sak, om my tot halfpad te

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei